Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Peter Tielman. Terwijl het live jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig Hellscore hoorden wij hem, de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Crying My Heart Out.

De Mice Girls waren dat in de Weekend voor de deur. Zekers. En we zijn on top of the

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21e eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigen tijdsjasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

WD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik wat een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Dit is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno

krijgt de naam dat ik jengelende gitaar in het programma. Ja, het was een emergency. Kan ik het helpen? En mee hoor je uit 2012. Welkom bij Dekker Radio. Hé, hey, ik heb er wel weer zin in hoor. Getuigen de muziekkeus en de snelheid in dit programma. Gallagher en Lyon nemen het stokje over van mij. I wanna stay with you.

Aldus Bastille en Good Grief en een nummer uit 2016. Dat is lang geleden, zeg. En dit is nog langer geleden. Maar wel een hele mooie van Stef Bos. Uit 1990 komt Papa.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: 有。
1: Je hoort het in Dekker Radio.

worden ze. Grappig veel lachen ze dus door. Leuk bedacht. Paul McCartney en Wings en Mrs. Vanderbilt. En ach, die draai ik zo af en toe. Dus ik woon niet zo ver van de beeld af. Dus spreek me dit wel aan. We gaan eens eventjes naar een tijdstip dat we eventjes pauzeren. En dan zijn we zo weer bij je terug. Maar ik heb eerst Pieter Noenog.

0: Welcome to Die, zo'n originele opname van Elvis Presley en de Guitar Man. Leuk. Dekker Radio gaat even op weg naar het half uur. En Wiebe zit klaar in studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Earth, a fire, and maybe tomorrow, maybe tonight. En Dekker Radio, 3 achter elkaar. Dadelijk, Topper Nash met jeans on. Dus trek ze maar vast aan. Maar eerst even deze van Katie Melua. Moonshine.

En langzaam vertrokken ze uit de studio. Neil Young, Only Your Love Can Break Your Heart. Nou ja, wie weet, misschien iets anders ook. Ja, toch? Ken je deze nog? Ze noemde zich Evelyn Champagne King. Dus die lustte wel een glaasje. Maar een van die hits van haar is deze. Love Come Down.

keer in mijn leven een tovenaar kon zijn. Dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas

Mooie combinatie, hè? Lee Towers en Bart de Graaf, die niet meer onder ons is, helaas. Ik wou dat ik voor een keer, of voor één keer in mijn leven, 1992 zeg, dat is lang geleden. Dit is ook een mooie uit Duitsland, van Peter Fox. En die heeft een Hals am See. En daar is hij blijkbaar trots op.

Joe Cocker. Wat een stem had die man toch. En Delta Lady. Dat is een jaren 60 hitje uit mijn hoofd zo. Het staat er niet bij namelijk. Een paar jaartjes later is deze gemaakt. Uit Italië van Mattia Bazzari. En die groep bestaat nog steeds. Solo.

0: schande, schande, schande.
1: Ja.
0: Daar zingen ze over, de Foo Fighters. Ik moet een beetje voortmaken, want schande, schande, schande. Het uur zit er bijna op. En ik heb er nog eentje klaarstaan. En dan is het koek op voor vandaag. Evelyn Champagne King even tot besluit met Love Come Down. Oké, tot de volgende keer maar weer. Dan ben ik er ook weer. Jij ook?

Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Terug naar 1988 met de opener in het programma Bond van vandaag. Dit was Robin Beck en The First Time. Hartelijk welkom, nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, ik draai ze voor u het komende uur. Bruno Mars, anno 2026.

0: rustig voortkabbelend wijsje, deze van Bruno Mars. Risk It All, zo heette het plaatje. En na deze muziekhandel 2026 schakelen we door naar muziek uit de categorie
1: Oude Munt
0: 1964. Dit is Dobie Gray en The In Crowd.

0: Muziek uit een heel lang vervlogen verleden, 1964, Dobby Gray hoorden we voorbij komen. Die In Crowd, dat was de titel van deze plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: En dan schakelen we wederom naar een heel ander soort muziek. Deze van David Guetta uit 2005. The world is mine. Nou, dat is nogal wat om te zeggen, dat de wereld van jou is. Er zijn mensen op deze wereld die dat wel denken.

0: Ja, staat op een van het dance spectrum van de muziek. David Guetta uit 2005. The World Is Mine.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Kensington 2019. Bad.

0: En dat was van deze van Kensington uit 2019. Bats was de titel van de plaat. Wij gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Julia en Nacho Valencia. Dit is I'll Be There.

0: Julia en Nacho Valencia. I'll be there. De titel. Lekker, leuke, vrolijke plaat. Een beetje discoachtig, hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1997, deze van The Lighthouse Family. Dit is High.

Jawel, en dan hadden we daar zomaar de muziek van The Lighthouse Family uit 1997 was dit. Hi, we gaan op naar het half uur trouwens. Dat gaan we doen met deze van Girlie uit 1978. Andy, For Love It Takes Two.

1983, de muziek van Toontje Lager, een stiekem gedanst, de titel van de plaat. Wij gaan 2025 muziek draaien van Ed Sheeran. Maak een fotootje, camera.

0: Marianne, de muziek van Cliff Richard, terug naar het jaar 1968. Oude meuk dus.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Enrique Iglesias met Ciara. Talking Back My Love.

0: Enrique Iglesias en samen met Ciara. En dat was Taking Back My Love, muziek uit het jaar 2008. Tijd voor wat nieuws, wat dacht u daarvan?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: The Greg Saylor Project. Dit is The New World View.

0: We are living together as one. We should work together as one. We are one. We are people of the world.
1: The Greg Saylor Project pikt een nieuw werkje met de titel The New World View.
2: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
1: We hopen naar 2012 met Simple Plan. Dit is de Summer Paradise.
3: I gotta find my way back to Summer Paradise.

Ja, de muziek van Simple Plan uit 2012, Summer Paradise, bracht ons op het punt in het programma dat ik afscheid van u moet gaan nemen. Dit was hem dan weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik ga u een hele fijne dag toe wensen. En uiteraard ga ik u ook nog even vertellen wat de muziek waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1975. De Dizzy Mans Band, Nederlandse band. Met een nummer met de titel The Opera. En daarna hebben we nog wat nieuws van de Nashville Sessions. Een nummer wat gedeeld is Dream. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Bond, Jan Berg.

En dat was hem dan de opening in het programma Bond voor vandaag. Deze is 1982. Je hoorde June Lodge, More Than I Can Say. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Blijft u erbij? Taylor Swift hier. Opalight.

0: En dat was de muziek van Taylor Swift. Open Light hoorde u voorbij komen hier in de Bonte Muziekverzameling. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Want we gaan lekker door met muziek. En we gaan wel muziek uit de oude tijd draaien.
1: Oude meuk.
0: Oude meuk met andere woorden, ja. De Beatles. 1965. In My Life.

0: Een heerlijke gouden oude klassieker van The Beatles, In My Life uit 1965.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 2007 met Alan Clark. This Ain't Gonna Work.

0: Alan Clark, This Ain't Gonna Work, muziek uit 2007 alweer. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021, Justin Bieber, Hold On.

0: Justin Bieber, Hold On.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je van Maria Rack. Step into the sun. Ja, lekker in het zonnetje. Stap erin. Haal wat vitamine D op.

0: Uit 1998, het is van KC en JoJo, Don't Rush, Give Love the Time, Take It Slowly There. Ja, zo is dat maar net.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Dit is het 1971, Aphrodite's Child, Such a Funny Night.

Jaren 80 disco muziek, 1981 de band Fruitcake. My feet won't move, de voetjes blijven aan de grond en er wordt niet bewogen. Ook al gaf het ritme aan de plaat aan tot je er best lekker op kon dansen. We gaan naar 2023 overigens met muziek van de Nederlandse band She Special. Een wondertje, Miracle.

0: really the first time.
1: Ja, ze maken leuke muziek, deze Nederlandse band Chef Special. Miracle uit 2023 was dat. We gaan terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: Jazeker, we gaan naar het jaar 1969 met deze Umbrella's Dream. Dit is High on a Mountain.

0: Heerlijke muziek uit de jaren 60. Andwellers Dream was dat met High on a Mountain, boven op het bergje.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2003 met Blue. Dit is Guilty. En schuldig aan wat? We gaan er eens naar luisteren.

0: De muziek uit 2003 van Blue Guilty, de titel van de plaat. We gaan weer eens even lekker wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Inderdaad, in de categorie meer dan hits zijn alleen de nieuwe van Terry Green samen met Dino Cyrus en Brandon Lane. Dit is Starlight.

0: Ja, en dat was hem dan. Snel eventjes Terry Green samen met Dino en Brandon Starlight. De titel van de nieuwe plaat. Lekkere plaat hier in het programma Bond. En daar doen we altijd ook weer ons best voor. Ja, zo gaat dat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: We gaan naar 2017 met Anne-Marie. Yeah, ciao. Yeah, yeah.

Dun. Ja, dat was ineens van Anne-Marie. Ciao Adios, het titel van het plaatje uit 2017. En dan hoort het al aan de tune. Wij moeten ook aan Ciao Adios gaan doen. Het zit er weer op een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Ik ben blijf en Bas Janberg. Reageren kan zoals altijd op het vastadres janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag en ik vertel nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977 met Boudewijn de Groot, de kinderballade. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Watmore, wat gegrild is 15 Seconds of Fame. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende bond.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning.
2: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
3: You smell fish.
2: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
3: In a minute I'll start to yell.
2: De ochtendkroeg met Peter Babbela.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevens een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zingen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit wonnen ze het Songfestival deze Bugsfeest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de overhoorde Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

keerde even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Klaus ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: zaken, volle gaas en volle patrol.
1: Hey! Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse. Deze Johan Verminne. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was. Maar ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love. Met Never Going Home Tonight.

0: Dat was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

begonnen met Tom Rush en No Regrets. Amerikaanse folk- en blueszanger, songwriter, muzikant en studioartiest. Werd geboren in Portsmouth, New Hampshire. Het nummer No Regrets stamt uit 1968. Hij verscheen op zijn album The Circle Game. En het zou later nog door verschillende anderen gecoverd worden. Onder andere in 1971 door Olivia Newton-John. Shirley Bassey in 1973. Maar de bekendste versie is wel die van de Walker Brothers in 1975. Je hoorde het origineel van No Regrets. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer kennis laten maken met alle verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit jaren 50, 60 en begin 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. Onze nederpopplaat en die eer is de beurt gevallen aan Peter and the Blizzards. Maar dan natuurlijk ook de tragiek van de muziek. Dan gaan we onze aandacht uit naar David Ruffin als lid van de Temptations. Maar eerst heb ik deze voor je van Michael Blessing, The New Recruits.

overal vandaan gezocht hoor. Je hoorde Guy Mitchell en Heartache by the Number. Amerikaanse zanger die niet alleen succesvol was in zijn eigen land, maar ook bijvoorbeeld in Engeland en Australië. Hij verkocht wereldwijd meer dan 44 miljoen platen. En daarvoor hoorde je Shirley Matthews, Wise Guy, Canadese zangeres, geboren in Ontario. Nou, voordat ze carrière maakte in de muziek, zong ze in een kerkkoor. En haar debuutsingle Big Town Boy was haar grote hit. Een album Canada van 1964. Opvolgers daarvan wist echter het succes niet te benaderen. We begonnen met Michael Blessing, de New Recruits. Ook al bekend als Michael Nesmith. Werd geboren als Robert Michael Nesmith op 30 december 1942. Hij begon zijn carrière in 1963. In 1965 bracht hij het nummer uit wat je hoorde. Nou, van begin 65 tot 1970 was Nesmith lid van de tv-rockband The Monkees. En in die hoedanigheid zullen we waarschijnlijk wel beter kennen, denk ik. Zometeen onze tragiek van de muziek. Deze keer The Temptations. En dan gaat onze aandacht uit naar David Ruffin en onze nederpopplaat Peter and the Blizzards. Maar ik heb ervoor nog de Richie Barrett, Major Lance, met deze van de Del Arenas en de Nashville Blues.

Richie Barrett hoorde je met Some Other Guy. Hij was een van de eerste succesvolle onafhankelijke zwarte platenproducers en was van grote invloed op de New Yorkse R&B-sound. Produceerde veel albums, onder andere van de Chantels en van de Three Degrees. En daarvoor hoorde je Major Lance met Amerikaanse zanger die, nadat hij een aantal hits in Amerika had gescoord, ook bekend werd in Engeland. Hij stopte met het maken van platen in 1982, maar tot aan zijn dood in 1994 trad hij nog steeds op. En we begonnen met de Dalrina's, de Dashfield Blues, Engels groep afkomstig uit Liverpool. Oudleden ontleden hun naam aan de Liverpoolse rederij. Nou, de groep die bestond uit Derek Groom, Ian Howe, Terry Fisher, Brian James en John Whitty. Met werd opgericht in 1958 en dan ging in 1968 uit elkaar. Toen de Beatles in 1960 uit Duitsland terugkeerden, traden die samen met de Dalrina's op in het stadhuis van Liverpool. Goed, zo meteen onze tragiek van de muziek met de Temptations. Maar eerst deze van Ian Gregory. Time Will Tell.

0: Onze nederpopplaat hoorde je Peter and the Blizzards, You Know That I'll Be There. Haagse groep rondom zanger Peter Hollestelle. En dat was dan de broer van Connie van der Bos. Dit is de eerste groep die platen maakte voor het Op Art label. En dat van het maandblad Muziek Express. Het eerste jaar doet de groep optredens met Witte Pruik op. En in 1969 ontbindt Hollestelle de groep alweer en gaat hij verder met The Flag. Daarvoor hoorde je Danny White, One Way Love Affair. Het wil wel eens gebeuren als je onbekende muziek draait dat je weinig informatie daarover kan vinden. Dat was bij Danny White ook zo. We begonnen met Ian Gregory, Time Will Tell. Britse tienerzanger. Was de zangkunst niet echt wijzer. Groot waren producer Joe Meek. Moest bijna letterlijk zijn hoofdtelefoon vasttapen zodat hij nog enigszins de maat kon houden.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: David Ruffin werd op 18 januari 1941 geboren als Davis Ellie Ruffin in het plaatsje Why Not, gelegen in de staat Mississippi. Het dorpje ligt in de county Lauderdale. Tijdens zijn jeugd zong Ruffin al. Hij trok namelijk met zijn gezin, waarover zanger Jimmy Ruffin deel van uitmaakte, rond als gospelgroep. Op 14-jarige leeftijd verliet Ruffin echter zijn ouderlijk huis. Aangenomen wordt om net zoals zijn vader, ondanks dat gewelddadig was ook tegen David, een dominee te leren worden. Na zijn vertrek zou David onder andere gaan zingen met een groep genaamd de Dixie Nightingales. Daarna trok hij ook solo aan het zingen en vertrok hij naar Detroit, waar broer Jimmy ook een zangcarrière zocht. Jimmy Ruffin werd aangenomen door Motown. David zelf was ook al in aanraking gekomen met Motown doordat hij destijds in de groep zong The Voice Masters, die onder contract stonden bij Anna Records, de platenmaatschappij van de zus van de later oprichter van Motown, Berry Gordy. Toen de groep uit elkaar ging, ging Ruffin weer voor zichzelf en ging hij ook drummen, onder andere tijdens optredens van The Temptations. Toen die groep in 1964 Elbridge Bryant ontsloeg, was David Ruffin degene die hem zou vervangen. De manier waarop David Ruffin aan het einde van zijn leven kwam is voor velen nog een mysterie. In de miniseries over The Temptations zou hij op straat dood zijn gevonden. Dit bleek echter niet waar te zijn, want zijn chauffeur zou hem naar het ziekenhuis hebben gebracht, hem geïdentificeerd hebben en daarna snel vertrokken zijn. De doodsoorzaak wordt vastgesteld op een overdosis cocaïne. David Ruffin werd 50 jaar. In de tragiek van de muziek The Temptations met It's Growing.

Connie Francis en I'm Gonna Be Warm This Winter. Ze werd geboren als Concetta Rosa Maria Franconero. Haar vader die stimuleerde haar overigens carrière te gaan maken in de showbusiness. En ze leerde al snel accordeon spelen en kreeg een plaats in de Amerikaanse tv-serie Startime. In 1955 alweer sloot ze een platencontract met MGM Records. Daarvoor hoorde Debbie Rollins hier Really Loves Me. 1964 stapt dit nummer en de backing vocals op het nummer. Die komen voor rekening van Didi Warwick, Sissy Houston en Sylvia Shamwell. En we begonnen met de tragiek van de muziek. Onze aanleg ging uit naar drummer David Ruffin als lid van de Temptations met It's Growing. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma? Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Zo onder andere op dit tijdstip heb ik er vier voor je achter elkaar staan. Onder andere Petula Clark, Ernie Baptiste, Sanford Clark. Maar eerst deze van de Neon Philharmonic Morning Girl.

Julia Clarke, heel bekend natuurlijk, het nummer misschien wat minder, Resist. Een van Engelands meest succesvolste zangeressen in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar. Van haar eerste plaat, The Little Shoemaker, die 1954 in de top 20 kwam, tot haar cd La Sensuelle, van succes Inoubliable, die in 2005 in de Belgische album hitparade kwam. En daarvoor hoorde je Ernie Baptiste, She Came, She Saw, She Conquered. En daarvoor draaiden we Sanford Clarke, I Can't Help It, geboren in Tulsa, Oklahoma. Deze Amerikaanse rockabilly country zanger is het meest bekend geworden van zijn hit The Fool uit 1956. Nou, The Fool die werd dan geschreven door Lee Hazelwood. En we begonnen met de Neon Philharmonic, Morning Girl, Amerikaanse psychedelische groep, opgericht door Topper Sossie en zanger Don Gant. Nou, met het nummer Morning Girl scoorden ze een top 20 hit in de Amerikaanse hitlijsten. Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook alweer aan dit programma. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesproject.nl. Ik heb er nog een paar voor je, onder andere deze van The Rising Suns, Take Up a Giant Step. Graag tot de volgende keer. Dag!

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Zo, een hele bijzondere goede vrijdagmiddag natuurlijk. Hè. Het is alweer weekend. Bijna weekend, mag ik wel zeggen natuurlijk. Hè. We zijn begonnen met de Tom Tom Club natuurlijk. Met hun Wooding Rapping Hood. Ja, inderdaad wel. Met ik zo'n echte scout liedje als het ware. Ja, inderdaad. Ja, vroeger als ik bij de scouts was. Wel, dan moesten we opstaan met deze plaat. En ja, is niet altijd gemakkelijk, moet ik zeggen. Inderdaad niet. Goed, het is vrijdag. Het is weekend. Van harte welkom hier in de lunchbreak natuurlijk. We zijn er weer tot het tijdstip van 1 uur tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen. En misschien mag je al naar huis en je kunt misschien al, of als je wel natuurlijk, de lunchbreak ook in je auto beluisteren natuurlijk. Want we zijn overal te beluisteren als je mij vraagt. We hebben weer een heleboel lekkere plaatjes klaarstaan voor jou natuurlijk tot 1 uur. En ja, wat ga jij allemaal in het weekend doen? Je mag het ons altijd laten weten. Geeft ons altijd ook wat inspiratie natuurlijk als je mij vraagt. Hier is Visage en Fade to Grey.

0: En daarna had altijd wel een heel prachtig nummer gewonnen natuurlijk, deze van Visage. En dit al met hun Fade to Great hier in de vrijdagmiddag show. En als het ware ook een beetje de weekend show natuurlijk, hè, de lunchbreak. Ja, natuurlijk wel, want een lunchbreak day, you keeps the doctor away, hebben we altijd laten vertellen. Hier is Lisa Marie en dit allemaal met something's jumping in my shirt. Zou het een liedje zijn voor 18 plus? Denk je niet, hè, als je vragen krijgt, stuur ze maar door.
1: Listen, you're a beautiful girl.
2: Do you really think so?
1: True perfection.
2: But can I do it?
1: Take it to the ball, and on that runway, walk the body.

En inderdaad, een prachtige nummer van Vincent Clark, geschreven natuurlijk, hè, voor Yazoo. En dit allemaal met zijn Only You. Was een prachtige hit in de jaren 80, want je weet het, de jaren 80 wel, die waren prachtig. En als je er meer van wil horen, wel, dan moet je maar eens eventjes luisteren naar de Musicbox natuurlijk, hier op jouw favoriete radiostation. Want we zijn er iedere maandag weer opnieuw natuurlijk, 2 uur lang lekkere muziek uit de jaren 80, 70. En zelfs ook een beetje uit de jaren 90. Dus afstemmen zou ik zeggen. Vrijdagmiddag, weekend, op je radio. En dat zul je geweten hebben. Dit is de Lunchbreak. Hier is Junior T. Scott.

Inderdaad, het zo'n mooie. Je wordt er helemaal stil van. Maria McGee en Show Me Heaven. En dat allemaal uit die prachtige film natuurlijk. Met Tom Cruise. Ja, inderdaad wel. De man is nog steeds niet afgeschreven als je mij vraagt. Ja, lekker eten, ontbijten, breakfast. En lunchen natuurlijk. Dat doe je op je radio. Hier is Suzanne Vega.

Ja, we gaan lekker eventjes op de valrepen, als het ware. Ja, daar staat hier een klein beetje te leid, denk ik. Let eventjes op de valrepen natuurlijk, hè. Ja, inderdaad, Susan Vega en Marlina on the Wall. Ja, en we hebben er nog eentje te gaan, hier in het eerste gedeelte van de lunchbreak natuurlijk. En dat is Black and Wonderful Life. En straks krijg je natuurlijk het heetste nieuws van toen van ons hier op de radio. Maar eerst nog eventjes deze van Black and Wonderful Life.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk. En als je onderweg bent naar huis, wel doe het voorzichtig aan. Tijd genoeg, want het is tenslotte toch een weekend. Eventjes wat stoom aanblazen, zou ik zeggen. We gaan terug naar 1975. Bob Dylan neemt in 1975 een nummer Hurricane op voor zijn te verschijnen album Desire. De song gaat over de bokser Ruben Hurricane Carter, die ten onrechte in een gevangenis zit wegens een moord. Is later ook vrijgelaten natuurlijk en helemaal in eer hersteld. Hier is Bob Dylan en Hurricane.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de

Dag inderdaad, hè. Lekker. Heel de week al onze hit-tip voor deze week natuurlijk. Lost Frequencies en dit allemaal met So Much Beautiful in the Air Around Us. Inderdaad wel, ja inderdaad. Van harte welkom in deel 2 van de Lunch Break. We zijn er nog tot 1 uur hier op je radio. En als je nog aan het eten bent, wel smakelijk eten. Hier is Tears for Fears en Mad World. Zo is het wel een klein beetje, denk ik, hè.

0: We raden ons niet onbekend natuurlijk. De mannen van Tears for Fears zijn het allemaal met hun Mad World. Eventjes de jingles juist zetten. Als ik me niet vergis, zou het deze moeten zijn dat we moeten hebben. En dan staan we weer helemaal kwijt, hè? Inderdaad wel. Dan hebben we een beetje alles gehad.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week. Hier is Jantje Smit natuurlijk nog eens. Of Jan Smit, en zolang je bij mij bent. Zo is het.

Heel de week was heel zo, artiest van de week natuurlijk, hè? Jan Smit en dit allemaal met zijn prachtige nummers allemaal. En zolang je maar bij me bent, wel stay tuned zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel lekkere programma's aan. En dat is het laatste nieuwe van Duran Duran en Free to Love.

En de laatste zijn bezig met een Amerikaanse tour samen met Nell Rogers natuurlijk. En de laatste nieuwe van niemand meer en niemand minder dan Duran Duran en Free to Love. Hou je maar vast, we zullen nog veel van hen horen. Ja, als je mij vraagt. Met Nell Rogers natuurlijk heel mooi om op te treden. Ze komen ook naar België, heb ik me laten vertellen. Dus zullen ze ook wel naar Nederland komen, hè, denk ik. Nu zitten ze in Amerika, zitten ze ergens in Las Vegas aan het optreden. We hebben nog een stuk of twee te gaan hier in de lunchbreak deze middag. En de toetjesplaten die heb je zo direct wel van mij te goed natuurlijk. Hier zijn de Fine Young Cannibals en Johnny. Hey Johnny, come home.

0: zijn er wel, hè? De Fine Young Cannibals. We staan voor het weekend en laten we er maar nog eentje doordraaien natuurlijk hier in de lunchbreak. En Johnny, come home.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel, dat is geworden die van Communards en Don't Leave Me This Way. Volgende week zijn we er weer natuurlijk met een heel nieuwe lunchbreak hier op jouw radio. 6 hangen we nu helemaal gratis en van niets op jouw fantastische radiostation. En zondag zijn we er ook natuurlijk, hè? Ja, inderdaad wel, toch op veel radiostations. Tot volgende week. En maak er een mooi weekend van. En hier zijn de Communards speciaal voor jou. En Don't Leave Me This Way.

0: heerlijke zoet is, lieve mensen, dat is lekker. Ja, een bewezen feit. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Uit 1994 was dat CJ Lewis.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom

Mr. Sex Machine himself. In de late jaren. Oktober 1986. James Brown en Gravity. Terug op de radio. Zoals elke plaat die er eigenlijk thuis hoort. Vooral muziek uit een grijs verleden. Wat we zo gek op zijn. De voltooid en verleden fotografische tijd. Wees welkom. Die

Ook al is het half tot geheel behoorlijk, lieve vrienden. De zon die schijnt bij ons altijd uit de radio. En de zonnige muziek uit maart van 1982. Er waren Albano en Romina Power met gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Felicitaat. Zometeen vanuit dit theater voor jou. Een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar dit is allereerst Nena. Lekker toch?

0: Egen, wie Egen dan? Ja, hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Als Duitsland, jawohl. Dat was Jelena, jawohl.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ook al het lekkers komt zo af en toe vanuit het Nederlandse platteland. Wat een boeren, wat een boeren, wat een boeren. Ze komen naar Hummelo, hier is normaal.

0: Een hele fijne. Een hele, hele, hele fijne.
1: Voor achter die keukengordijnen. Vandaag wil ik de jongens wederom onder leiding van Buurs en Beerens. Benny Jolling, jongens van Normaal. De Achterhoekse Hummelo. Jo. En Jambalaya. Kampuur Light. Heerlijk, jongens. En nou goed, Spooky die had een dagje vrij. Spooky, ja, nee, goed. Geen probleem. Voor Spooky. Spooky's Day of ook. De Swinging Soul Machine op jouw radio. Zometeen Stevie Wonder van de LP Songs of the Key of Life. Allereerst cool.

0: de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige
1: kerel.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch nog gezellig.

De gouden hits van toen, ze klinken weer zonnig. En ja, goed, die zon die schijnt uit je radio natuurlijk nog steeds. Het was van de LP. Ik vind het zijn de allerbeste LP in de jaren 70. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder and I Wish. Gouden hits, ze leven op de radio. En wie weet, luister je al gezellig, ook via de middengolf. Met z'n allen, wat een feest is dat. De ouderwetse radio.

0: may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good.
1: Got Johnny.
0: San Quentin, I hate every inch of
1: the Man in Black, Johnny Cash, live in San Quentin in the Bays. Er zat alleen maar van die hele lieve jongens, weet je wel.
2: It will be my last.
1: Nou ja.
2: Slam it!
1: Was wel een van de beruchtigste Bays van de States, toch? Maar goed, hij was er wel live. En St. Quentin. Dit is de Middle of the Road Show via de bekende lange palen en digitale kanalen. En muziek hoor je ook van de Pasadena's.

0: Met wat minder feestvreugde vertrek je op maandagochtend weer naar je werk. Voor je het weet is het weer vrijdag. En dan ja, goed huwelijken gaan s'avonds alle remmen weer los. Dan denk je van, kom, ik trek iets wat anders aan dan mijn badslippers. We gaan lekker naar de ouderwetse Dixo. Ha, lekker. Gotta keep dancing. Het was muziek uit een grijs verleden. Van Gary Lucas in dit geval. En wat dacht je hiervan?
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

You were my friend, dat zong ze in 1973. Die goede oude tijd komt nog wel lekker dichterbij hoor. Vandaag op je radio en ook in de Middle of the Roadshow. Het was Chai Goldthwait. Wat een fantastisch zangeres was dat zeg. Heerlijk. Dit soort muzikale hoogstandjes hoor je gewoon lekker de hele dag op je radio. En ook Paulus is aanwezig. Paulus McCartney en de hoop

best wel grappig eigenlijk, hè, muzikaal gezien. Al die, ja, nou goed, de complete Beatles die gingen over op een solo tour. Ja, dan moesten we erop, Ringo Starr, George Harrison, John Lennon en Paul McCartney, die vergeten. Nog een muzikale hoogstandje van 1993. Hold off the Deliverance. Even de laatste voor vandaag. In the middle of the road show. Hey, maak er nog een leuke voortzetting van. En veel plezier met mijn lieve collega. We zullen je nog uitzonderlijk vermaken. Hey, we spreken elkaar.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
2: Gewoon een uurtje muziek voor iedereen, dus laat je wederom opnieuw verrassen. Ik heb ze weer lekker voor je klaarstaan, dus daarom snel van start.
3: Ron van der Steen.
2: Vrienden en vriendinnen, hier zijn de eerste drie. We gaan van start met Huey Lewis en de News en Hip to be Square.
4: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.

0: En als hij toevallig niet voorbij komt, je favoriete nummer in deze aflevering van de Muziekfabriek. Nou, schroom dan niet om even te mailen via www.ronvandersteen.nl. Drie liedjes achter elkaar. We begonnen met Huey Lewis en The News en Hip to Be Square, een liedje uit de jaren 80. En in het midden zat Jesse J en Domino en als laatste The Underdog Project. En nog wel de 2003 uitvoering van het liedje Summer Jam. Tijd voor ons eerste item. Ga op het puntje van je stoel zitten, want ze komen weer voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 2005.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Allereerst de grote hit, die is van Madonna met Hang Up. Het nummer Hang Up stond toen al 5 weken in de hitlijst en die week op nummer 1. Een week eerder was dat niet anders en we draaien dan ook van Madonna de lange uitvoering. Waarschijnlijk komt de melodielijn je heel bekend voor en dat kan heel goed kloppen, want er is destijds een sample gebruikt van de Zweedse groep ABBA. En dan de kleine hit, die is van Hilary Duff met Wake Up. Ondanks dat het een lekker stevig popnummer is, kreeg ze weinig kans in de hitlijst. Het nummer kwam van nummertje 38 en zakte die week helaas naar een 40ste plaats. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar 3 december, oftewel week 49 van het jaar 2005.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: relaxed, relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar. It's people.

0: Ja. Nog altijd, luister je naar de muziekfabriek? Nou, ik ben de jukebox weer eens voor je ingedoken. Nou, ik heb er eentje kunnen vinden, hoor. En laat ik je dit zeggen, het is weer eens pure nostalgie.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: The Swinging Blue Jeans is een Britse popgroep en komen oorspronkelijk uit Liverpool. De groep had in 1964 drie hits. Na 1964 kwamen ze nooit meer terug in de hitparade.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: En voor de fans van de Swinging Blue Jeans heb ik goed nieuws, want de band bestaat nog steeds. Maar het laatste lid van de originele band, Ray Innes, is in mei 2010 vertrokken. Een ander bandlid, Les Braid, is in 2005 overleden. Van de andere mensen die deel hebben uitgemaakt van de Swinging Blue Jeans is de bekendste Terry Sylvester, die in 1966 overkwam uit de Escorts. En in 1969 vertrok hij weer om Graham Nash bij de Hollies te vervangen. De volgende jaren werden drukke tijden voor de groep met veel optredens in zalen en voor de televisie, waarbij ze ook regelmatig optraden in het buitenland. Afgezien van hun eerste single It's Too Late Now, die in Engeland de 30ste plaats haalde, hadden ze drie hits. You're No Good uit 1964 werd dan ook nummertje 3 in Engeland en nummertje 97 in de Verenigde Staten. In Nederland bereikte het nummer echter niet de hitparade. Linda Ronstadt maakte er echter in 1975 een grote hit van. Verdere hits bleven uit, alleen Don't Make Me Overbalanceerde met een 31ste plaats op de rand van de Engelse top 30. Het gevolg was dat de groep minder vaak gevraagd werd voor optredens. De leden van de groep bleken niet in staat een tweede maal de muzikale bakens te verzetten, nu hun muziek uit de mode raakte. Ze zochten het in naamswijzigingen, maar uiteindelijk koos de groep weer voor de oude naam en namen ze genoegen met nostalgieoptredens. We gaan terug in de tijd en laten wederom de jukebox voor je draaien. We drukken dan ook weer onze knoppen in. Luister naar het nummer You're No Good. Hier zijn ze, de Swinging Blue Jeans.
1: Jukebox Classic.

0: Een muzikaal feestje voor iedereen met ieder zijn deel, dat kan ik je wel vertellen. Drie liedjes achter elkaar, houd hem in de gaten. Hij heet Mark Reis. Je hoorde Oh Mon Amour, wat een gezellige derje kletsen. In het midden hadden we Kelly Clarkson, Mr. Know-It-All. En als laatste, dat populaire liedje uit de jaren 80 van Billy Ocean. Get out of my dreams, get into her. Nou, dat klinkt als een
1: muziekfabriek.
0: In dit uurtje van de fabriek ook romantiek.
2: Op volle kracht, de muziekfabriek.
0: En wat voor romantiek. Hij is een romanticus bij uitstek. Zijn naam is Julio Iglesias. Ik heb de Spaanse uitvoering voor je klaarstaan van Hey. En zometeen komt hij eraan. De

0: Het zoete, gevolgde stemgeluid van Julio Iglesias. Strakjes gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. We hebben te maken met een Amerikaans duo van liedjesschrijvers, producenten en zangers.
1: Oude lullenplaat.
0: Bestaand uit het echtpaar Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Ze scoort in 1984 een wereldhit.
1: Oude lullenplaat.
0: Als liedjesschrijvers zijn ze verantwoordelijk voor verschillende hits voor het muzieklabel Motown. Nick Ashford overleed op 22 augustus 2011 op 69-jarige leeftijd. Het duo ontmoette elkaar in 1964 in een koor. In 1966 scoorde ze hun eerste zelfgeschreven hit Let's Go Get Stoned voor Ray Charles. En tekenden ze ook een contract bij Motown. En schreven ze hits als Ain't Nothing Like The Real Thing, You All I Need To Get By voor de toenmalige duo Marvin Gaye en Tammy Terrell. Voor de toen solo-gaande Diana Ross schreef het duo de wereldhit Reach Out and Touch Somebody's Hand. Verder schreven ze songs voor The Fifth Dimension, Aretha Franklin, Gladys Knight and the Pips, Smokey Robinson and the Miracles, Teddy Pendergrass, The Brothers Johnson en Chaka Khan. Naast het maken van muziek openden ze in 1996 een restaurant in New York, waar ook live gezongen kon worden. Tevens hadden ze rond deze periode een eigen radioprogramma op het New Yorkse station Kiss FM. In 2006 werd bekend dat het duo een musical aan het schrijven was, gebaseerd op de roman Invisible Life. In 2007 openden ze een school voor kansarme meisjes in Zuid-Afrika. Dat deden ze samen met Tina Turner, Mary J. Blige, Mariah Carey, Spike Lee, Chris Tucker en als laatste Oprah Winfrey. In 2008 kwam er een remix-cd uit en traden ze tot het overlijden van Ashford in kleine intieme zaaltjes op in de VS. Het nummer Solid verscheen in het jaar 1984. Het zou een wereldhit worden. Het zou de derde positie halen in de hitparade in Nederland. Luister naar Ashford en Simpson.
1: Oude lullenplaat.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Heb je een beetje geluisterd naar de tekst? Voor mij is het wel herkenbaar. Ik ga er ook helemaal in op. From the UK, Lisa Stansfield.
1: De muziekfabriek fabriek.
0: En in de jaren 80 was ze razend populair. Ze doet het nu wat rustiger aan. Ze treedt af en toe nog eens op. En dat doet ze formidabel, want ik heb laatst nog een concert van haar gezien. Een heel intieme club. En daar stond ze toch wel mooi weer een mannetje, mag ik wel zeggen. Verder hadden we nog Julio Iglesias, de Spaanse uitvoering van het nummer Hey. Wil je meer weten over de fabriek? Ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. Misschien heb je enigszins een klein beetje nieuwsgierig gemaakt. Goed, wij gaan er weer vandoor. Dit was het weer. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Dat is die van Alanis Morissette en Thank You. Nou, heel plechtig lijkt me zo. Ik zeg maar weer, wees een beetje lief voor elkaar. Goed vrienden en vriendinnen en adios.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: niet vertellen, dat verhaal. Nee, nee, nee. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Ja, zo moet dat geklonken hebben en gevoeld hebben, ook denk ik. Voor Meatloaf zelf. Denk je niet?
1: Ja.

Voor die als allereerste hier in Afternoon Delight met heel gave muziek onderweg. Nederlandstalig, ik jou zie. Als ik jou zie, dan springen de... Nou ja, Joop ter Taas. Niet Joop ter Laas, maar Joop ter Taas. Def, Seth, Ambrosius en KRM met Wereld van Liefde. Dat is ook leuk, dat is een plaat van al 2 jaar oud. Demi Lotus, Radiohead en veel, veel meer. Ook zelfs Typhoon doet acte de presence. Meestal Smokey Robinson en The Miracles. En

Ja, dat is een ukulele wat je hoort. Dat is leuk. Ware wereld van liefde. De ware wereld van liefde. Of wereld van liefde. Met Ambrosius en KRM. Def set Ambrosius en KRM. En dat is Nederlandstalig. Dit is Engels. Live Your Dreams van Rushing Kitson. Russell Kitson. Country. Ja, zet je cowboy maar op en ga maar countryland mensen. Want daar is het geld in, hoor. Dat denkt u wel.

Lotus en So Excited was dit. En laten we eens een beetje hoog en droog gaan zitten. Ja, want je weet dan maar nooit wat voor weer eraan komt natuurlijk. Want het is inmiddels wel een beetje zomerachtig buiten. Het fluctueert heel erg. Hè? De ene keer is 35 graden, de andere keer regenjaartje verschoning. Maar goed, het is ja, het is zomer. Zo is het bijna dan. Laat ik het zo zeggen. Radiohead nu met High and Dry.

0: Een tyfoon nu. Met kan niet alleen. Nee, tyfoon.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Free Music Radio.
1: .nl. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren

0: Wel een leuke anekdote. Ik sprak onlangs, het schiet wel eens te winnen. Ik sprak onlangs iemand, onlangs sprak ik iemand. En die zei van, heeft het nog toekomst, DJ? Plaatjes aan elkaar praten? Ja, eigenlijk niet. Tegenwoordig, ik denk dat zelfs, er zijn nog radiostations die op AI overgeschakeld zijn. Een AI-jockey, ja, dat is misschien ook een optie voor het station waar ik nu bij draai. Je weet het nooit. Ik dacht het wel. Van When You Believe van Whitney Houston en Mariah Carey gaan we nu naar de Venga Boys. And we're going to Ibiza. Daarachteraan Lynn Collins. Met een nummer dat geschreven is door James Brown. Think.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Cause we're going to

0: vrouwtje, dit. Think, Lynn Collins. Ja, je hoort James Brown op de achtergrond. Je hoort duidelijk dat hij het ook meegeproduceerd heeft. En geschreven trouwens. Lynn Collins. Ja, een lekkere soulplaat. Eind 70 jaar kwam die uit. Later is hij in de jaren 80 nog een keer uitgebracht. Opnieuw. En dit was deze versie dan. Fingerboys en We Going to Ibiza. Hoor je ook nog even van DJ Bobo alias. Nou, we zijn van diep goed zo.
1: De beste mix.
0: Een plastic box, ja. Van...

Ja, nee, niet. Nee, nee, nee, is dit, ja, de Fire con Dios. En dat betekent eigenlijk, als je het vrij vertaalt, Fire con Dios, ga met God, hè. Ja, zo is het. En dan hebben ze ook nog wel een gezeik mee gehad, hè, trouwens. Deze Belgische band. Maar uiteindelijk is het dan toch allemaal goed gekomen, hè. Ja, zeker, want ze hebben er groot in gemaakt. Meerdere. En dit is de

0: Speelde dan nou het Rosenberg trio ook maar mee of niet? Het lijkt er wel op, vind je niet? Vaya con Dios, zoals dit met nee, na, na, na, uit het schone Vlaanderen. Ik heb er nog één voor je, Typical Tropical. Ja, en Barbados, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 1979, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 1978 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: Wijdraaiend als straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbeek was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Hey, hallo allemaal, welkom bij de Bram van der Mas Show. En we gaan er een gezellig uurtje van maken hoor. We beginnen straks met M.

En dan nu een hit uit het zeezende tijdperk. ...1966.

Chris Farlow heeft het ook gemaakt. En Baby, Baby, Baby, You're Out of Town. En we hadden natuurlijk de Rolling Stones, die daar ook gigantisch veel succes mee hadden. Hey, hallo, nogmaals welkom. We hadden als in het begin een jaren 80 plaat van M en de pop music. Dat was een speciale uitvoering. Ik kon erop dansen, ik heb het geprobeerd, is niks geworden. Chris Farlow, wat kunnen we daar nog over vertellen? Johnny Henry Drayton heet hij eigenlijk, geboren in 1940. Een Engelsman met veel rock, blues en blues-eyed soul zanger achtergrond. Is vooral bekend van zijn hit Out of Time. Gesproken door Mick Jagger, Keith Richard. Het was een nummer 1 positie in de Britse hitlijst in 1966. En zijn samenwerking met de band Atomic Rooster en de Thunderbirds en Colosseum hebben hem best wel aardig wat opgebracht. Buiten zijn muziekcarrière verzamelde Farlow ook nog oorlogsspullen. Ja, kan je beter niet doen joh. Dat is allemaal niks man, dat moet je echt niet willen. We gaan muziek draaien uit de 70's. Ja, ja, Everybody Dance van Chic. 1970.

0: Een ander stop. Gaat wij verder. Hier hoor je ze echt allemaal. Dit is jouw smaak.
1: Welkom bij de Bram van der Mas Show.
2: 2025.

0: Ja, daar komt ze zeker vandaan. Samen met Chris Cross, Amsterdam en André Hazes Jr. en Tabitha. We duiken even de jaren 70 in, vrienden. We hadden toen een oliecrisis. Ja, wanneer hebben we die eigenlijk niet? Dat is niks nieuws. En het is ook niet oud nieuws. Het is gewoon hedendaags nog het nieuws wat de wereld bezighoudt. In Arabië en in het westen van het Israëlische-Arabische conflict en de steunen van het westen aan Israël. Ook vindt het door de Arabische oliesheik gedomineerde organisatie van die olie-exportlanden dat de gedeindustrialiseerde wereld te weinig betaalt voor deze hardolie. De prijs wordt verhoogd met 70% en de productie wordt beperkt. Na de oliecrisis verschuilt de controle van de oliebronnen naar het OPEC-kartaal. Allemaal in de jaren 70. We hadden nog een eind jaren 70. In 79 hadden we weer een oliecrisis. Ja, nou. En zoals je nu om je heen kijkt en je gaat tanken. Of je laat je auto volstromen met elektro. Kost het ook van alles en nog wat. Dat waren de jaren 70. In het nieuws. Maar verder met een plaatje van de Les Humphrey Singers.
1: Taking you back in time to the 70s.
2: 1972.

0: speciaal voor de liefhebbers van U2, de live-uitvoering Where the Streets Have No Name. Ja, ik moet hem eigenlijk een beetje inkorten. Dat is misschien wel heel vervelend voor jullie, maar ja, het duurt ook bijna 8 minuten volgens mij, dat nummer. En is een beetje te gek, te veel van het goede. Ja. Hiervoor hadden we nog, voor de U2 hadden we nog de Les Humphries Singers. En ik dacht altijd dat het de band gewoon zo heette. Maar nee, de oprichter die heette zo, een Engelsman, Les Humphries. Hij is in Berlijn in de vroege jaren 70, heeft hij daar best wel wat hits gemaakt. En opgericht in Duitsland, ze bracht een mix van gospel, wat echt wel weer te horen is in sommige nummers. We are going to Jordan, and we fly to the promised land, and to my father's house, kwam dat echt wel weer naar voren. In ons land, 1981, hadden ze een top 10 hit met To My Father's House. Ze hebben ook nog deelgenomen voor Duitsland aan het Euro Song Festival in 1976. Maar werden niet meer als 15e beoordeeld. Kort daarna ging de boel uit elkaar. En ja, Les Humphries zelf is overleden in 2007. Prima. En oh ja, daar moet ik nog even wel erbij zeggen. De bandleden gingen uit elkaar. En Liz Mitchell, die kennen we nog wel van Boney M. En die heeft ook persoonlijk nog wel wat dingen gescoord. Persoonlijke hits, ja. Dat wel. Over Boney M gesproken, zeg.
1: Bram van der Mast in jouw radio.
2: She's crazy like

0: Waterman. Ze hadden het allemaal over die wegverspelling. Ja, de wegverspelling. Ja, de roadblock. Roadblock.
1: Even een krantenbericht uit
2: 1977.
0: Ja, dan pakken we eventjes de draad op in de jaren 70. En de beste meneer die een beetje kalig is, Earl Brown van Hot Chocolate. Ja, die speelde in de groep Hot Chocolate. Ja, en het werd opgericht in 1969 en door een cover van John Lennon kwam Earl Brown bij Apple Records terecht, waar de groep samenwerkte met producent Mikey Most. In de eerste instantie maken ze vooral funky nummers om gaandeweg mee op tournee te gaan. Nou, dat lukt allemaal aardig natuurlijk. Helaas, in 1986 stopte de groep ermee en ging Earl Brown solo verder. In 1992 begon de groep weer opnieuw met een vernieuwde bezetting, maar dit keer zonder Brown. Later werden ze nog terug ontdekt dankzij het gebruik van muziek in de film The Full Monty. De groep is nog steeds actief en ze blijven natuurlijk lekker spelen, die hits uit de jaren 70.

lekkere muziek, lekker om op te swingen. De family van de Sister Sleds. En ook een live uitvoering. Mocht je net erbij komen, nou leuk. We hebben nog een kleine 19 minuten te gaan. En dan is het weer tijd voor de wisseling van de wacht, zeg maar. We are family. Wist je nu trouwens dat een van de dames, Tippy, is gehuwd met een Nederlander, Jeroen Kale de Bruin, hè? Ja. En de meisjes waren allemaal zusjes van elkaar. De Sister Sleds. Dat kan ook niet anders, Bram. Ja, dat is wel duidelijk, hè. Nou, laat even de jaren 70 en 80 achter ons. En we klimmen even in de top 40 van nog niet zo lang geleden. Dat dit weer een mooie hit was voor Bruno Mars. Risk at all. Zometeen de jaren 60 in met een geweldige zeezenderhit. For just

ook een beetje in de fabriek werken. Hij had nog 4 broers en zussen. Joe, Benny, Dave en Louis. Hij is geboren in 1937. Ja, en als je een vader hebt die zingt... Ja, dat wil niet zeggen dat je het altijd zelf doet. Maar als je een vader hebt die verpleger is... wil het ook niet zeggen dat je het alles zelf doet. Maar Kim Wilde, die dacht er heel anders over. Here's another radio classic from the

jullie weten natuurlijk wel dat Marty Wilde ook hele mooie hits had in de jaren 60, 70. Bijvoorbeeld Acre Cabani en Is This The Way To Albuquerque. Give Wilde, I Can't.

0: hier nog een hit. Uit zee, 1967.
1: Blijf luisteren naar de radio. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Maas Show. Tot de volgende keer.
1: Fijn dat hij dat gedaan heeft, hoor. De Beach Boys mensen. En I Kissed Her uit de jaren 60. We sluiten af met Herb Albert. En na het mededeling. Tunaal of waar je ook naar gaat luisteren. Krijg je weer een verse DJ hier in jouw apparaat. Bram, die neemt afscheid. En kijk je even op het programma. Overzichtje. Wanneer Bram er weer is. En dan nemen we nu afscheid. De groetjes.

0: Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 6 uur. 6 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
5: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
6: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
7: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, gaat er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotieteam. En niet te vergeten het Oranje.nl team. Maar zonder hun geen top 40.

de 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.

0: mensen, Jan Biggelier, jaha! Dus u luistert ook naar de Nederlandse Mega Top 40 met Art Verstraeten! Ja, dat ben wel.
1: Nummer 30.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 29.

0: Dit is jouw hitstation. freemusicradio.nl.
1: Nummer 25.

0: Country Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 7 uur. 7 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
2: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 19.
2: Nieuw.

0: Musicradio.nl.
1: Nummer 3.
2: Maak me nou niet gek hoor.
3: Handjes thuis, Jorik.
4: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen.

En dat waren ze weer, de beste top 40 platen van deze week.

Core Productions, Pro Berg Music, artiesten, promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Takes Two. Nou, we zijn hier met z'n drieën, dus het komt helemaal goed uit vanavond. Ik zeg, goedenavond.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: Het is vrijdag 5 juni. Ja, maand 6 alweer, hè. Vanuit Studio 2 is het Thank God it's Friday. Het is de start van jouw weekend. Iedere vrijdag doen we dat tussen 8 en 10 uur. Allereerst natuurlijk Aad Verstraeten bedankt voor de afgelopen 2 uur. De Nederlandstalige Mega Top 40 en overzicht daarvan is te zien en te beluisteren op de website van Free Music Radio. Ja, dit programma wordt ook uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland. Goedenavond. Bij Music Beats, goedenavond. DAB, kabel van KPN en Ziggo. En niet te vergeten op diverse andere digitaal online radioplatformen. Kijk even op de website, daar staan ze allemaal vermeld op jouw favoriete radiozender. Daar staan ze al bij elkaar, dus maakt ook niet uit waar je naar luistert, maar we zitten overal. Zo, even een beetje haasten. Nou, het is in ieder geval wat cooler. Straks er wat meer over. Bijzonderheden. Nou, het Nederlands elftal zit in Amerika. Ja, het was niet zo best met die uitzwaaiwedstrijd. Ik heb een stukje gekeken. Ik denk, ja, de eerste helft was leuk, maar de tweede, ja, er zijn er gewoon 22 andere spelers met elkaar. Maar, ja, die hebben ze allemaal gezien. Maar in ieder geval, de WK-koorts begint een beetje op te lopen. Ja, dat is waar. Deze week en komende dagen nog een beetje slecht weer. Nou ja, slecht, 20 graden, 18 graden. In ieder geval vanmorgen hebben we 19 graden en zondag hebben we 20 graden. Het is nog steeds hier en daar bewolkt en af en toe een bui. En de zon die gaat sowieso zondag wel schijnen, maar ze schijnt iedere dag natuurlijk, maar achter de wolken. En dan gaan we een beetje de loop van de volgende week gaan we weer een beetje wat hogere temperaturen. Ja, we maken jou gereed in ieder geval voor het weekend. En of het nou regenachtig is of niet, we brengen jouw muziek al terug naar jouw jeugd. Dat doen we met lekkere muziek en onze vaste items. En de vaste items voor de mensen die er heel vaak luisteren, tegen nog één keer. Nou, dat doen we iedere week. Om 8:30 de keuze van Karel. Even voor 9 uur de uithangbord voor de country van de Hit of the Heartland. En niet te vergeten ook voor country. Sommigen hebben ook nog country, hè? Ja. Dus als we vragen, stellen we een jingeltje voor maken. 9:30 de live schakeling met Studio Uchelen. En voor de platenzaal niet te vergeten. En om 9:15 doen we live on stage. De zoekbox is geopend een uurtje van 9:30. Een leuke idee mag je altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. Ja. Ja, ik hoorde net Aad het plaatje draaien. En ik dacht, moet ik even gauw een ander plaatje uitzoeken. Die had ik ook uitgezocht. Maar ik zei het al. De WK-koorts komt eraan. Haha. Bekend van die reclames, maar het klinkt ook zo lekker, hè? Hier is Samuel Welter. De Lil komt eraan. Ik voel

0: Nou, we hebben heel genoeg verzoekjes in ieder geval. Linda die vroeg ook weer een plaat aan. Dat is ook helemaal niet erg, Linda, want je mag alles aanvragen. Schrijf erbij graag Fireball van Pitbull. Pitbull, want dan zit hij samen met mijn vriendin. Oké.
1: Okay. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

meezingen met Pitbull samen met John Ryan. Fireball. Ja, morgenavond gaat het Nederlands elftal ook weer proberen. Gaan ze weer proberen te voetballen. Dan komen ze niet 2-2. Anders gaat het echt niet goed komen. Oh ja, ik heb nog een verzoekje van Wim. Goedenavond, Wim. Ja, dat is de buurman van Henk, van Disco Henk. En hij schrijft erbij, deze plaat hoor je niet zo vaak. Hè? Nee, dat ben ik met je eens. Hij vroeg hem aan, Diana Ross. En dus niet die ene, maar deze gewoon. That's how you start over. Het begint lekker met een pianootje. Beetje bluesy-achtig. En daarna komt de disco erin.

Ja, Wim, je hebt helemaal gelijk. Er wordt niet zo vaak aangevraagd, dit plaatje van Diana Ross. That's how you start over. Beetje dubbelzinnig, eerlijk gezegd. Maar goed, okay. Ik zeg veel plezier daar op de camping, Wim. Met Henk en de vrouwen erbij. Ik heb hier nog meer verzoekplaatjes gekregen. Leo, hij schrijft erbij en dan moest ik even nadenken. Wil jij van mij de ene nummer draaien van de zoon van Griet Tutelaar? De zoon van Griet Tutelaar. En dan hebben we het maar over één man, dat is Boris. Ja, keep the soul alive, je weet het al. Boris, helaas niet zoveel van hem, nee. Maar het is toch een lekker plaatje. It's ecstasy when you lay next to me. Lijkt wel een vrijdagavondje. Het is een vrijdagavondje.

zinnetje van de zoon van Riet Tutelaar. We hebben het over het, we hebben natuurlijk over Boris Tutelaar. Oftewel, tegenwoordig heet hij Boris Sarus. Ja, zijn baas. Ja. Hij maakt nog steeds muziek, dus nou goed, hij was de winnaar in 2004 van Idols. Ook alweer zo'n programma dat hij weer helemaal vergeten is.

0: 80 muziek, zou je kunnen zeggen. Dan weet je wel zeker dat ik Mac daar blij mee maak. Mac uit Heerlen. Colonel Abrams, ik zei het al, Trapped. En ik zie in mijn, met mijn rechter oog zie ik dat het toch hoogste tijd is dat we het toch gaan doen. Hè? Ja, zeker. Het is 8:30. Eerste item van de show. Voor de mensen die voor het eerst meeluisteren. De bijdrage van een man uit Voorschoten. Dit onder de noemer. Hoe heet dat precies, jongens? Ja, zeg het eens.
1: Dit is de keuze van Kaas.

0: Dat is lekker, zeg.
1: Dit was de keuze van Karel.
0: Ja, je hoort natuurlijk Alpha Phil, de Duitse synth-pop rockband. Ze bestaan nog steeds. En in het kader van de keuze van Karel, volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders. De keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl

samen met Mickey van Dijk. Mickey kennen we beter van The Voice. Fantastische zangeres. En dit is best een echt een leuk plaatje, toch? Ja. Speciaal verzoekje van Frans. Goedenavond Frans. Fijn dat je weer luistert deze vrijdagavond. En er zijn er wel meer die meeluisteren. Jij vroeg Phil Collins aan. Ik hoorde hem op de achtergrond al. And something happened on the way to heaven. Nou ja, laten we dat voor mij nog een beetje uitstellen. Of iedereen eigenlijk, hè? Het komt allemaal goed. Later.

Ja, en weet je, hij hem uitgeveed ineens. Ja, Robin Tick was dat en Pharrell Williams. En Blurred Lines op speciaal bezoek van onze grote vriend John van de show. Ik heb er nog eentje. Oh, die mag ik helemaal niet hebben, jongens. Even wachten, even wachten, even wachten. Even. Ik moet er het bij gaan vertellen. Ja, dat is waar. Even gauw recyclen. Er werd gevraagd, kan je ook een Nederlandstalige reggaeplaat draaien? Nou, dan gaan we dat meteen doen. Ja, zeg ik, dan komt u maar. En dan zijn we zo terug. Na de klok van 9 uur, straks nog het uithangbord voor de country. Ries, doe maar. Is dit alles?

0: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camille Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound en door BeFramed, fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

Larry is here. Barcase, Sexomatic. En Harry is hier. Larry, Harry. Nou ja, goed jongens. Ze zijn allemaal. God, zie wij zijn allemaal. Ja. Ja, het tweede gedeelte van de show. Straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Om 9:30 de luisteraar met Studio Uggelen nabij Apeldoorn voor de plaat en zijn verhaal. Niet te vergeten om 9:15 live onstage. De beste live performances laten we aan u horen. De zoekbox is gewoon tot 9:30, dus je moet een beetje snel zijn. Want we zitten wel redelijk vol, vind ik. Want eerst, ja, we zitten gewoon eigenlijk opnieuw al vol. Maar de beste plaatjes die kunnen nog misschien wel doorgaan. Over beste plaatjes gesproken, dames en heren. Rentio, ja, look. Want je mag alleen kijken, maar je mag niet aanraken. Vrij vertaald, look, but don't touch. Hier is Rentio.

0: Tenminste, dat heb ik dan altijd, hè. En zo heeft René dat geschreven, denk ik. De tekst, als ik zo goed kon beluisteren. Zullen wij nog even de remake doen? Gaan we ook even een remake doen. Ik zeg een remake, komt-ie maar. Ach, ja. De remake is I Want Your Love. Weet je wel, van Chic?
1: Gaga.
0: Het is een remake. Wel met Rodgers en Chic, maar ook nog een keer door een welbekende producer. Jij mag raden welke.

binnen, komt u binnen. De discotheek is geopend. Je hoort een remake. Remake van I Want Your Love. Nou, Rodgers en Chic, hoogstrijd voor de bijdrage van de man uit het mooie Bonaire.

is een soul classicer van deze week. En je hoorde Melvin Moore en Love Me Right. Ja, Love Me Right, jongens. Het kan allemaal wel, maar waar zitten we eigenlijk, jongens? Och ja, natuurlijk, ja. Ik moet even kijken waar ik zit met mijn draaiboek. Hier is mijn draaiboek. Hè?

Joop. Disco Time. De Spinners met Rubber Band Man graag. Nou, bij deze. Wij lossen meteen onze schuld in. En wordt meteen gedraaid. Als het in de show past, hè.

Ja, hij werd natuurlijk heel vaak gedraaid in de Soul Show. En nu werd hij gewoon gedraaid in deze vrijdagavond. Denk wel het Friday, de start van jouw weekend als je net inschakelt. De discotheek die gaat wel gewoon door, maar ja, normaal gaat hij om 9 uur open. Sherilyn was dat, Got to be Real. En daarvoor je de Spinners met Rubberband Man. Een speciaal stuk was dat van Marcel. Niet de Marcel die wij hebben in ons team zit, maar een andere Marcel. Ik heb nog één verzoekplaatje te draaien. Dat is van Daan. En Daan schrijft erbij. Joop, goedenavond. Wil je van mij BTG draaien? Ik denk BTG, BTG. Nou ja, goed jongens. Gelukkig de dames van de productie. Die Thea en Donner. Die weten precies wat we ermee bedoelen, denk ik. De Boys Town Gang dus.

0: Eind jaren 80, hè? Een hele grote hit. Hitjes achter elkaar. Laten we even bij ons even nu de zoekbox even versluiten. Officieel doen we dat gelijk. Zo. En we moeten gaan opschieten, hè? Ja, we moeten opschieten, want we gaan dus... het is half tien. En hij zit er klaar voor. We hebben een akkoord gekregen, dus we gaan live overschakelen naar Uchelen. Dat is nabij Apeldoorn. Mike?
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Het is een verplichting om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Gelukkig heb je die zelden nodig, maar als het zo is, dan ben je blij dat je er één hebt. Zeker de familie Veenhuizen. Hun herdershond Bo loopt altijd los op het erf. Bo ziet dan ook als zijn taak om het erf te verdedigen. Bij het hek hangt een bordje. Voordat je het erf opkomt, even bellen. In verband met de hond. Maar indringers kunnen ook uit een hele andere hoek komen. Namelijk uit het laadstation van een robotmaaier. Het bleek dat de robotmaaier van de buren een beetje in de war was. Het apparaat kwam plots op het erf van de familie Veenhuizen. En dat had Bo gezien. Gelijk heeft hij actie genomen door de robotmaaier aan te vallen. De robotmaaier ging toch weer terug naar het perceel van de buren. Maar Bo vond de overtreding schijnbaar zo erg dat hij doorging met de aanval. En zelfs zo extreem dat de motormaaier in de vijver van de buren belandde. Tja, en de robotmaaier bleek niet geschikt voor het maaien van vijverplanten. Het was einde oefening voor de robotmaaier. En Bo zat trots op het terras van zijn eigen erf na te genieten van zijn heldhaftige actie. De buurman daarentegen, die het voorval had gezien, kwam op hoge poten naar het hek om verhaal te halen. Echter had hij niet gezien dat de motormaaier buiten zijn baan was gegaan. Na een kop koffie was de vrede weer hersteld, kreeg Bo een kluif voor zijn optreden en heeft de familie Veenhuizen aanspraak gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering. Misschien is het goed als je voor een robot ook een aansprakelijkheidsverzekering moet gaan afsluiten.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Dit was het verhaal van deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Ja, je hoort natuurlijk Poetry Code en How Could I Let Her Go. Heel mooi nummer in het kader van de plaat en zijn verhaal. Mij was deze ook ingestuurd. Als jij ook een plaat en zijn verhaal wil horen, gewoon even jouw verhaal mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. Mag gewoon een steekwoorden zijn, maar dat mag ook gewoon een compleet verhaal zijn. Ik stuur het door naar de productie daar in Uggelen bij Ria. En Ria maakt daar een mooi verhaal van. En Piet die zingt, zingt het niet, maar die leest het daar weer volop voor. Live voor, dat moet ik zeggen. Dankjewel Piet, dankjewel Ria. Nog eenmaal e-mailadres joop@freemusicradio.nl. Steekwoorden, jouw verhaal, lekker voor de zomer. En dan komt het weer voor elkaar. Dankjewel en ik wens je een heel goed weekend, Piet. En straks voor jou een plaatje namens ons team hier.
2: Ja, nou heb je dus dorst.
1: Ja, wat zeg je nou? Nou heb je dat dorst. Nee, joh, rustig aan. Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed, hè. Dan gaan we gewoon deze doen. Dat was net zo makkelijk. Ja, dus...

Speciaal voor Piet en Ria daar in Uggelen, nabij Apeldoorn, moeten wij altijd zeggen. Je hoort dan natuurlijk de Blues Brothers en Do You Love Me, Mother Popcorn. En meestal even voor de klok van kwart voor tien mag ik zelf een plaatje uitzoeken. Dit keer Anita Baker. En zo weinig gedraaid op de radio. Denk, weet je wat, we gaan nog omdraaien. Body and Soul.

weet je wel. Die laat gewoon het slotakkoord even horen. Lekker hoor. Het is vrijdagavond, hoogste tijd. Live on stage. Even kijken, we beginnen met de Hill Street, de Hindley Street Country Club, zo moet ik zeggen. Daarna komt Jamiroquai, komt voorbij en we eindigen met de Glenn's Grace. En het laatste is op speciaal verzoek. Ja, ik zou zeggen, veel plezier met Live on Stage. Kijk naar links, naar rechts. Ja, dat mag. Oké. Okay. Have fun.

0: Mooi hoor. Glennis Grace, It's Not Right But It's Okay. En daarvoor hoorde je Jamiroquai met Little L live in Verona. We begonnen live on stage met de Henley Street Country Club. I'm Coming Out van Diana Ross cover. Laat u. Ja, ik heb mezelf ook gespeeld. Hey, dat was het alweer. Productie in handen van Thea, Don en Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van NWOSU. Dank aan Barry van Music Beats. Het programma is vanaf maandag weer terug te beluisteren op Free Music Radio. Straks om 10 uur de Night Train met Marty bij Free Music Radio. En bij Music Beats de Land of Dance Music Mix met Stef. Wat mij betreft een heel goed weekend. Joep, doe je de mazzel. Hoi!
1: En Joop Schouten. Tot zover.
2: Dag.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free
1: Music. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen. I don't know.

0: Vandaag ben jij de baas over DX Vibe. Het is de episode with you. Je kan namelijk je favoriete plaat aanvragen. Jij gaat over de playlist. Het mag van alles zijn, zolang het natuurlijk maar dansbaar is. En waar kunnen mensen dat doen? Hun favoriete plaat aanvragen, Ron?
1: Via de X5.nl.
2: Ik vind dat de laatste jaren meer en meer

0: Alles is op bezoek vandaag.
1: Lekker, hè? Even kijken wie we aan de lijn hebben. Als het goed is, Douwe.
2: Hey, jongens.
1: Wat voor muziek vind jij leuk, Douwe?
2: Ja, ik ben meer van de jaren 70, 80.
1: Oh, is ook goed, hè? Is ook goed.
2: Ja, 70, 80. Soms jaren licht, uitstapje.
1: Ja.
2: Dan moet je denken aan Gigi Agostino, dan moet je zo hoor.
3: Nou heb je ons, Douwe. Want dat vinden wij zelf ook heel mooi.
2: Oh, dat is mooi.
3: Die vent die heeft gewoon daar een mega hit mee gescoord wereldwijd. En miljonair mee geworden.
2: Ja, zeker, zeker.
1: We gaan hem draaien voor je, Douwe. Dankjewel.
2: Oké.

0: The X-Vibe met Jesse, met Ron en met wie nog meer?
1: Ja, dit is Dylan.
2: Kijk eens aan, Dylan. Leuk dat je even belt.
0: Heb je een verzoekje toevallig?
1: Er bestaat een artiest, die heet DJ Boozy Woozy. En heel select mensen die kennen hem.
0: Ja,
1: maar
2: wij wel. Ja,
0: wij kennen hem. Koen Groeneveld is dat.
1: Is dat gewoon een Nederlander?
0: Ja, dat is DJ Boozy Woozy.
1: Wat heel toevallig, ik doe dus ook voor de kermis dingen. En Aston, dat is een Engelsman. En die is helemaal gek van die man.
0: Oké.
1: Die draait helemaal kapot.
0: Ja. We zijn met veel liefde in die X-Vibe Party Affair. Yo, give me something to dance to.

0: DXY.nl kun je je favoriete plaat aanvragen en dan draaien wij hem voor jou. En misschien bellen we je ook wel terug. Doet Ron. Wie hebben we nu aan de lijn?
1: Joël.
0: Hey Joël, wat kunnen we voor je doen?
1: Ja, ik weet niet of jullie kunnen een mooi plaatje draaien.
0: Nou, roep maar iets. Zolang het dance is, mag het.
1: Ik dacht aan Forever Young. Ik weet niet of je dat plaatje kent.
0: Forever Young, ja.
1: Ja, dat gaat.

0: Even kijken, we hebben Rudy aan de telefoon. Rudy die heeft een verzoekje.
1: Het staat getagd met Trends and Dance. Het is gemaakt door Airscape en het heet L'Esperanza.
2: Wat is nou jouw ultieme trendsplaat, zeg maar?
1: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch wel deze. Dit hoort toch eigenlijk tot mijn favorieten in deze categorie.
0: Hoe kom je dan zo bij je terecht?
1: Ja, ik was een beetje in die stijl was ik aan het zoeken, want binnenkort ga ik ergens een feest bouwen. Dus ik ben een hele mix in elkaar aan het zetten.
0: Ik heb hem nog nooit gehoord en dat vind ik altijd wel een hele goede reden om een plaat juist te draaien.
2: Absoluut, ben ik helemaal met je eens.

0: maar.
1: Kunt u een liedje afspelen?
0: Uiteraard. Ik hoor een beetje wind. Waar bellen jullie vandaan?
1: Katwijk aan zee. Kom maar een keertje langs. Leuk hoor.
0: Ja, nou, we waren een tijdje terug in
2: Noordwijk
0: aan zee. Dat was ook heel erg leuk.
2: Zo hé.
1: Trekkelijk saai hoor. Met mijn tokkies.
0: Ja, okay. Maar goed.
2: Allemaal tokkies.
0: Zijn wij ook een beetje. Dus,
2: die hebben we niet gezien. We hebben alleen maar honden gezien. En wat wil je horen?
1: Pils. Pla.
0: Ja, moet je niet door elkaar gaan praten. Dan horen we het natuurlijk niet.
1: Oké, pils. Plaat. Van de bonkers.
2: De bonkers.
3: Take a little drink. Just to get away from all this shit. You start smoking weed to get away. To forget, to get high, to relax.

Thank you.

0: Nog één verzoekje voordat dit leuk uurtje radio er alweer op zit. En dat verzoekje dat komt van...
1: Hallo, ik ben Bart.
2: Kijk, Bart, vertel, wat heb je ons te melden?
1: Ach, vroeg me af of je friet van die saaie hopkosten.
2: Ah, goed dat je belt, jongen.
0: Maar jij bent volgens mij nog best wel jong, Bart, als ik het even zo in mag schatten.
1: Ja, 15.
0: En dan deze plaat kennen, ja, dat vind ik alleen maar te gek.
1: Ja, kwam een keertje in Spotify mix.
2: En toen dacht je van, dat is wel een heel vet nummer. Nou, dat is hij ook. Dus wij gaan hem sowieso draaien voor jou, want dat is, nou ja, een beetje wat wij ook wel leuk vinden. Hè?